0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stevie.

Jan. Let even me, ja, in het merklees doper, de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is toch jij te maken. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.

Hey, Andre, ja, voor de wat los was. De hand of aan de beur, aan de popje zaten. Kan het niet waar zijn, om in de maal, wie zal zetten, jong? Zet het voor mij, ja, in het beuk, lees toe, per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we los blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Ja, dat is er niet meer zaten, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.

je zaden. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer soldaten jong. Zet het baby, ja in het beugelen, stoppen, zo keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ooit blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer zaken, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.